13keer 13 aan jou. Dan ga ik de zak doen van zijn gaat, Mike. 13 keer 13 aan jou, dus spring dan ik door. Ik ga het dit way, dus dat ik aan het

0: Nou, maak even aan de rust staan, ik hoor die buis allemaal nat.
1: Ik
0: ga dat
1: ook even met aan de rust.
2: Centrale Centrale 245-405-474, je suis en ligne d'une vie de ma vie, supplémentaire en quitter. Centrale 58-132, il prend notre réception 2 sur 5.
3: Сейчас, конечно, я стою, но сразу же надо ответить.